0: En bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Het kabinet verwacht dat het ook volgend jaar nodig is om huishoudens financieel te ondersteunen. Oorzaken zijn de hoge inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Welke maatregelen precies nodig zijn en hoe ze moeten worden betaald is nog onduidelijk. Het CPB denkt dat de koopkracht minder snel stijgt dan verwacht. De Rabobank houdt zelfs rekening met een verlies aan koopkracht van 0,7%. Het kabinet bespreekt deze zomer welke maatregelen nodig zijn. De uitkomsten worden gepresenteerd bij de begroting op Prinsjesdag. Vanwege een grote brand op een bedrijventerrein in Leerdam is vannacht een fabriek van Friesland Campina ontruimd. De brand brak uit bij een naastgelegen wegenbouwbedrijf. Door de felle brand moesten alle 40 mensen die bij Friesland Campina aan het werk waren het pand tijdelijk verlaten. Na enkele uren was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: op jouw donderdag. Goedemorgen, het is nu 9 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTunes Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
6: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTunes Radio.
15: Volle kracht.
16: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat jullie weer zijn ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Het deed mij deugd en ik was ook zeer verrast om zoveel aanvragen van jullie te krijgen via www.ronvandersteen.nl. En daarmee kan ik een uurtje vullen en ik ga ze graag voor jullie opzetten. Ja, lekker. En blijf je verzoekjes opsturen. En nu snel van start met de eerste 3. Amy Winehouse en Our Day Will Come.
17: Kortom,

0: kan altijd nog komen. En als laatste Savage Garden. Die besloot het rijtje van drie met I Want You. Tijd voor ons eerste item. Ga er maar voor zitten. Want hier is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt.
0: We gaan eens even kijken waar die precies stopt.
1: We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 1980.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit die is van ABBA met The Winner Takes It All. Het nummer van ABBA stond toen 5 weken in de hitlijst en behaalde de nummer 1 status. Een week eerder, net als zoveel andere hits van ABBA, op een verdiende nummer 1. En wie is er eigenlijk niet mee opgegroeid en kent immers de liedjes van ABBA niet? We hebben er allemaal op de een of andere manier wel eens mee te maken gehad. En dan de kleine hit, die is van de Pointer Sisters met het nummer He's So Shy. Zelf vind ik het een lekker luisterliedje die zeker thuis hoort in een muziekfabriek. Die week bleef het nummer helaas steken op nummertje 27. We noteren voor de Pointer Sisters 4 weken hitlijst. We gaan terug naar 30 augustus, oftewel week 35 van het jaar 1980.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: The best music on the best station.
1: This is iTunes Radio.
2: Hom van der Steen.
3: Zet ze weer op in de muziekfabriek.
2: De muziekfabriek.

ijzig gebleven, de Pointer Sisters. Ze stonden even centraal als de kleine hit met He's So Shy. En die grote hit, die was van ABBA en The Winner Takes It All. Nu kreeg ik een verzoekje binnen van een luisteraar. Nou, daarvoor mijn grote dank. Het is een liedje van Frederik Spieg. Nu ben ik zelf Rotterdammer in hart en nieren. Ik ken het liedje in eerste instantie niet, dus ik ben ook flink voor je gaan zoeken. En ik heb het kunnen vinden en ik ga dat met plezier voor je opzetten. Luister naar Rotterdam.

Straks het vervolg dit rijtje van drie, maar ik ga eerst weer eens lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. Classic, nou, dit keer hebben we te maken met een Amerikaanse popband die furoren maakte in de jaren 60 met de gelijknamige televisieserie. De reeks verscheen op 12 september 1966. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. En dat was voor het eerst op de Amerikaanse televisie en werd gedurende 2 seizoenen uitgezonden. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien. De show was grotendeels gemodelleerd naar de Beatles-film A Hard Day's Night en toonde de belevenissen en muziek van een min of meer fictieve popgroep. Ze werden geselecteerd naar aanleiding van een advertentie waarin werd gevraagd om acteurs voor de rol van 4 gekke jongens, oftewel 4 Insane Boys. Alle 4 die jongens hadden een opleiding als acteur en muzikant gevolgd. Hierdoor was het niet moeilijk om er als een echte band uit te zien, hoewel voor de originele opname alleen hun eigen stemgeluid werd gebruikt. Als band scoorde de groep diverse hits, waaronder I'm a Believer, Stepping Stone, Daydream Believer en Last Train to Clarksville. Een enkel nummer had zelfs een sociaal-kritische inslag, zoals Pleasant Valley Sunday. Er verschenen 5 albums met de originele bezetting. En nog eens 3 nadat Torque en nog later Neil Smith de groep hadden verlaten. De televisieshow was daarentegen al lang gestopt. Tijd om onze jukebox eens te laten draaien, dus laten we de knoppen maar weer eens lekker indrukken. Luister naar het nummer I'm a Believer. Hier zijn ze, The Monkees. Jukebox Classic.

Wederom de jukebox voor je draaien met Arme Believer. Misschien enigszins sociaal, pedagogisch verantwoord. Wie zal het zeggen, dit liedje van The Monkees. Je hebt er nog eentje van me te goed. En blijf ze vooral lekker opsturen hè, via www.robvandersteen.nl. Al je verzoekjes zijn van harte welkom. En zo ook deze op verzoek, de Bee Gees en

0: van de petticoats, de vetkuiven en niet te vergeten de leren strakke jackies.
1: De muziekfabriek.
0: En dat was allemaal naar aanleiding van die film Grease. Iedereen was idolaat van die film. Wat kunnen we ons toch zwaar laten beïnvloeden. Goed, maar dat even terzijde. Niet getreurd hoor, ik deed net zo hard mee. In het midden zat Alan Parsons Project met Don't Answer Me. En we begonnen met Frederik Spiecht met Rotterdam. Dankjewel voor het verzoekje, want ik vond het een prachtig nummer. Ik heb wederom liedjes voor je klaarstaan, dus hou hem hier op de muziekfabriek.
2: The hottest tunes. Hottest tunes on iTunes Radio. A whole new generation to discover.
3: Als het Nederlands is, is het goed. Dan hoor je het hier.
0: Vrienden en vriendinnen, je hebt nog van mij te groet in dit uur de oude lullenplaats. Maar eerst gaan we Nederlandstalig. Dat doen we met Bluff. Luister naar dat prachtige liedje, Lies uit Londen.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Yeah. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. En als programmamaker mag je dit eigenlijk niet doen. Maar ik zeg het toch. Het is echt een meesterwerkje. En wat mij in het bijzonder opviel aan dit nummer is de verwerking van de piano en de tamboerijn. Ik ga je straks vertellen wie het is. Maar we gaan nu eerst naar de

0: Zijn naam luidt De Bos.
1: Oude lullenplaat.
0: Zijn vader is van Ierse-Nederlandse en zijn moeder van Italiaanse afkomst. Vanaf de jaren 60 speelde hij in meerdere bands. Waaronder de Castellers Steel Mule en Dr. Zoom en de Sonic Boom. In 1972 werd de zanger ontdekt door John Hammond, die al eerder Bob Dylan ontdekte. Hij tekende in dat jaar een contract. Zijn eerste album, Greetings from the Asbury Park, verscheen in januari 1973 en was vernoemd naar de badplaats Asbury Park, waar hij in het begin van zijn carrière in kleine clubs optrad. In september 1973 verscheen zijn tweede album, The Wild, The Innocent en The E Street Shuffle. Alhoewel deze albums in eerste instantie niet aansloegen, werden ze jaren later platina. Met zijn derde album, Born to Run uit 1975, brak hij door. Inmiddels had hij zijn band, de E Street Band, gewijzigd. In 1975 bezocht hij voor het eerst Europa en gaf hij op 23 november ook een optreden in de Amsterdamse Rai. In juni 1978 verscheen zijn vierde album, Darkness on the Edge of Town. En in oktober 1980 verscheen zijn vijfde album, The River, een dubbelalbum. Het nummer Hungry Heart zou van dit album zijn eerste top 10 hit worden. In juni 1984 verscheen het album Born in the USA, vergezeld van een 2 jaar durende internationale tournee. Van het album Born in the USA werden 7 singles een hit. Op 1 februari 2009 gaf hij op de Super Bowl een miniconcert van ruim 12 minuten. Deze performance diende als teaser voor de Working on a Dream Tour, die op 30 mei 2009 in Nederland passeerde. Verder maakte hij in 2009 een filmlied voor de film The Wrestler, die hem een Golden Globe opleverde. En hij kreeg een Grammy Award voor zijn lied Girls in the Summer Clothes van het album Magic. Hij zelf is een groot bewonderaar van acteur en zanger Elvis Presley. Luister naar De Bos, oftewel Bruce Springsteen met The Street.

0: Misschien bestaat de behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl.
1: De muziekfabriek. Fabriek.
0: Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto, maar we hadden er ook twee. Waaronder die van Bluff, liefst uit Londen, die prachtige ballade. Gevolgd door het liedje met die prachtige piano en die tambourijn van Miss Montreal. En I Know I Will Find This Year. Ik heb klaarstaan een lekker oude disco knallen voor je van Chic met I Want Your Love. Gevolgd door Aerosmith, lekker rocken met z'n allen en Crying. Vrienden en vriendinnen, bedankt weer voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En nog bedankt voor het opsturen en het aanvragen van je verzoekjes. Gegroet en adios.
2: Hallo Ron. Het enige wat ik aan heb is de muziekfabriek. En ik vind het heerlijk.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is onbekend of het om doden of gewonden gaat. Oud-dichter des vaderlands Lieke Marsman is overleden. Schrijver, dichter en filosoof was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Marsman sleepte diverse prijzen in de wacht met haar werk. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Volgende week verschijnt nog haar laatste boek, De Dichter en de Duivel. Lieke Marsman is 35 jaar geworden. In het weekend van 13 en 14 juni rijden er geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail gaat dan een verouderd treinbeveiligingssysteem vervangen. De werkzaamheden beginnen zaterdag 13 juni, kort na middernacht. Gedurende de afsluiting rijdt er vervangend vervoer van en naar Rotterdam Centraal met ruim een uur extra reistijd. Treinen tussen Amsterdam Centraal, Breda en Roosendaal worden via Utrecht en Den Bosch omgeleid. De HSL tussen Schiphol en Breda rijdt in het weekend van 13 en 14 juni helemaal niet. Wetenschappers hebben in Angola een hele rits nieuwe diersoorten ontdekt. Dat blijkt na onderzoek op het Lissima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. De onderzoekers vonden 8 nieuwe libellensoorten, 3 nieuwe sprinkhaansoorten en zo'n 60 soorten motten en vlinders. Een andere soort die werd ontdekt was een rode wielwebspin die een beetje lijkt op een lieve heersbeestje. De onderzoekers zeggen tegelijkertijd dat veel diersoorten ook weer verdwijnen door ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw in Angola. Het weer. Vanmiddag hier en daar flinke onweersbuien met zware windstoten en kans op hagel. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt desondanks 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love this stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: Lang gejat is niet lelijk. Nee, ze kom je alleen op dit station tegen bij de vrienden. Tears of a Clown, daar gaat de...
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoyte.
1: De Knecht.

Aan het eind van zijn aardse bestaan bracht hij deze plaat nog uit. John Lennon! Ja, 1980. Just like starting over. Natuurlijk, in jouw middle of the road show, waar je zo meteen getuige bent van een fijne, wachtende keukende gordijnen. Ah, je kent ze al. Ah, leuk hè. Elke dag opnieuw rond deze tijd.

0: lekker.
1: Op het kan, op de radio.
2: Ach mensen, wat een feest weer vandaag zeg.
3: Een fijne verrassende.
2: Een muzikale party. Hoe laat zullen we afspreken aan de Oude Maasweg?
1: 2:45.
2: Lijkt je dat een gezellige tijd? Zullen we doen?

0: floor fillers. Ja, dus dat met een duur woord. Hier, dames en heren. Dat waren Zeiten, lieve vrienden. Nog steeds kippenvel. Mierentieten. Als jullie die tijd terugdenken. En wie weet, heb je op deze plaat al ooit verkering gekregen?
1: En ben je al jaren gelukkig getrouwd?
0: Of gescheiden?
1: Nou ja.
0: Via lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zelfs via het nieuwe 5G-netwerk.
1: Ja.
0: Maar ook voornamelijk AM, middengolfklanken. Oh, wat een feest, hè. Julio is een regenjas.

0: nee, zijn niet de Zwitsers, het zijn de Brothers, de Dobby Brothers. Terug op de radio. Mooi toch? Mooie uitvinding, radio. Van Bel. Nee hoor. Edison.
1: Edison.
0: Edison. Nou ja, goed. Het zal ergens in de geschiedenisboekjes te vinden zijn. Alhoewel, je hoort de muziek van de Dobby Brothers. Long Train Running. Kennen we de Fun Boy Tree nog? Met

gaat zeggen, en ik heb er verstand van. Jawel, jawel. Ik, voor mij, ik ben, ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.

Oh, dit zeuren. Dit zeuren hebben ze af en toe de klok horen leuren. Ja, en we weten waar die klepper lang natuurlijk, hè, bij Guus. Guus, kom nu eens. Koeien, storm, springen. Nou, dat was een andere Guus. Nou goed. Lekker toch, hè? Vrienden van de lol in de Middelste Roadshow. Ook jij bent er vandaag weer een onderdeel van.

Gelukkig is hij terug in de Middelstrootje. Fijn dat je bij bent, vrienden. Natuurlijk straks nog veel meer lekkers op de radio. Met hele lieve collega's erbij. Lekker blijven luisteren. Het gaat maar door. 24 uur per dag.

Well, I'm so lonely. I'll be so lonely. I could die.

Al zelf is het ook al meemaken dat hij gedraaid werd. Nou ja, goed. Ik denk dat hij nog wel duizenden malen gedraaid wordt op een dag, hè? Wereldwijd. Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll. The Heartbreak Hotel werd opnieuw uitgebracht in augustus van 1987. En nog steeds mono. Lekker dan. Tot zover de Middle of the Road Show. Morgen een nieuwe aflevering. Graag tot snel.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.
14: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
15: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

de nacht is wel al een klein beetje voorbij natuurlijk, hè? Maar niettemin, wel een hele mooie song om mee te beginnen natuurlijk hier in de lunchbreak. Heel bijzonder goede donderdagmiddag, ja inderdaad wel. En dat was Lionel Richie natuurlijk. En Running With The Night, Playing In The Shadow en dergelijke meer. Een man die van de nacht houdt, als het ware natuurlijk wel. En ja, smakelijk eten, want het lunchen tot 1 uur. Hier is Pink. En het al met haar twistful. Ja, een hele sterke vrouw als je mij vraagt. Voor de tweede keer al kanker aan het overwinnen. En toch blijft ze lekker zingen.

zeggen, zoals ik Pink het ook natuurlijk zo doet, hè. Ja, inderdaad wel. Blijven geloven in het goede. Trustful baby. En het allemaal met Pink hier in de lunchbreak. Smakelijk eten. En wat zit er in jouw bordje vandaag? Laat het mij weten, want ik ben heel benieuwd naar wat jij aan het eten bent. Dan weet ik ook een klein beetje wat ik morgen ga eten. Of van straks, ja. Inderdaad wel. Hier is Sonny and Cher en Little Man.

hadden we al een lekkere deuntje als ik mee vraagde. Ja, inderdaad, wel lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Alain de Bossignon en Olé Josephine. Het zal wel een Parijse girl geweest zijn of een Parijse dame geweest zijn of zo. Hè? Ja, inderdaad wel. Ja, als we zo eventjes kijken. Wel, morgen is het alweer vrijdag natuurlijk. Kunnen we alweer een klein beetje uitkijken naar het weekend. Ja, inderdaad wel, hè. En kunnen we al een klein beetje een lijstje maken wat we allemaal willen doen met ons weekend natuurlijk. Onder andere boodschappen doen. Zeker dat mogen we niet vergeten. Anders zijn ze onze voorraadkast natuurlijk zelfs snel leeg. Hier is Fleetwood Mac en Tusk.

0: eraan, hè. Fleetwood Mac en dit al met hun lekkere Tusk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Gladys Knight en de Pips. En de Midnight Train.

ben in Georgia, die reed ook nog altijd natuurlijk aan. Nou ja, ik heb het even te moeten checken, maar heel eind nog. Let eens uit en de pips natuurlijk. En ja, dat allemaal hier in de lunchbreak. Op jouw donderdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel, dan moet ik zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. En als het je verjaardag is, wel, dan heb ik een hele leuke. Hier word je klaarstaan uit het jaren 80. En het was een Nederlander. Hier is Bertus Steiger. En hier is hij met Ik zat even niet op te letten.

0: plays you nothing but the best music.
1: This is iTurn Radio.
0: The best music on the best station.
2: Lunch break, breaking news toon.
3: Oh, het is alweer donderdagmiddag, iets over 30:30 geworden. Bijzonder een goede middag met Lunchbreak, breaking news van toen. Ik ben Patrick Jacobs en als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug vandaag naar 1987. Vandaag in 1987 verschijnt de LP Appetite for Destruction. Het debuutalbum van Guns N' Roses. Pas een jaar later brak de band echt door en uiteindelijk wordt het met 28 miljoen exemplaren het best verkochte debuutalbum aller tijden. Hier is Guns N' Roses en dit allemaal met hun Paradise City uit de LP Appetite for Destruction.

0: inderdaad, het mag ook eens een tandje luider staan natuurlijk. Ja, inderdaad wel, van harte welkom in deel 2 van het lunchbreak. Uit de LP Appetite for Destruction, Paradise City van Guns N' Roses. Het onderste van de kastrol is weer eventjes boven gehaald natuurlijk. De rock and roll uit de kastrol. En dat allemaal hier in de lunchbreak.
1: De Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
2: Op het menu
3: de hittip van
2: Patrick,
3: de onvergetelijke
2: song, de LP of artiest van de week,
3: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
1: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
4: De hittip van Patrick. De hittip van

0: uiteraard onze het hebben nog tot en met morgen natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk Thomas Gray en Rumours. Ja, inderdaad wel. Helemaal iets anders nu. Hier is Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi.
1: Ja, inderdaad wel.

Nog steeds van de artiest van de week natuurlijk, hè. Nog tot en met morgen. En dat is natuurlijk Gloria Gaynor. En dit keer met I am what I am en what I do, what I can. Zo is het ook wel een klein beetje in het leven natuurlijk wel, hè. Ja. Hier is Mark Ronson en Valerie.

0: dat doen we iedere week natuurlijk van zondag tot en met vrijdag. En morgen zijn we er natuurlijk weer. Om 12 uur zijn we er weer met de nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan natuurlijk. En het is tijd geworden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Om onze toetjesplaat te draaien hier vandaag. En dat is geworden The Crash and Rock the Crash Back. Zo'n beetje kikker in de keel. Tot morgen. En bedankt om te luisteren. Veel luisteren ook nog met de collega's hier op jouw fantastische radiostation. Tot morgen. Bye bye.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Het CIDI, Centraal Informatie en Documentatie Israël, is zaterdag van de partij bij het Gelderdoom in Arnhem om te protesteren tegen de komst van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het protest eruit gaat zien, daarover wordt nog gesproken. Het Centraal Joods Overleg was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat de rapper vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken in Nederland mag blijven. De rechter in Amsterdam oordeelde echter anders. Klanten van de ASM-bank kregen vanmorgen de schrik van hun leven toen ze zagen dat de grote geldbedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Dat werd veroorzaakt door een technische storing. Bij allestoringen.nl was afgelopen nacht al een piek in het aantal meldingen te zien. Op de website van ASN wordt gemeld dat er aan een oplossing gewerkt wordt. De bank biedt excuses aan. De oorlog in Oekraïne duurt voort en daarom wordt de opvangregeling voor Oekraïners die naar Europa zijn gevlucht mogelijk verlengd. In Luxemburg bespreken de EU-binnenlandsministers de verlenging en de kans bestaat dat er beperkingen aan de regeling worden gekoppeld. Er zijn EU-landen die Oekraïnse dienstplichtigen willen buitensluiten, omdat zij op het slagveld nodig zijn. Er zijn ook landen die het liefst zien dat mensen uit bepaalde regio's geen tijdelijke bescherming krijgen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

donderdag 4 juni. Goedemiddag, Casey en de Sunshine Band. Daar begon het mee vandaag. Give it up. Ook slecht nieuws hè vandaag. Margriet Hermans is niet meer. Tijd als tweede, Tom O'Dell. And another love.

Hoewel het nummer vooral klinkt als een zorgeloos vechtsnummer, was het bedoeld als oproep voor, of tot wereldvrede. Johnston dacht in de sterren tijdens de Vietnamoorlog dat als de wereldleiders samen op een grasveld naar muziek zouden luisteren en een jointje rookten, dat ze hun ruzies direct zouden vergeten. Later noemde hij het idee zelf lachend, zeer utopisch en onrealistisch. Tom Johnston van de Doobie Brothers. Het 1972. Listen to the music. Onderweg Mattia Bazaar en George Ezra. En deze Inner Circle and Rock with You.

0: Italiaanse muziek op deze donderdagmiddag 1985. Mattia Bazar. En Di Cento.
1: This is iTurn Radio. iTurnRadio.nl.
0: Straks gaan we terug de jaren 90 in. Met Double D. Kings of Leon, die zijn er ook weer bij. En deze G-Lo. Jennifer Lopez. R&B. Van de bovenste plank.

0: geweldige groep uit Italië kwam. Hadden ze een grootste succes in de Verenigde Staten. Het Italiaans dance duo Double D. Met vocalen van zanger Danny. Met al Donato Losito. Een gouden tijdperk van de jaren 90. Italiaanse house.
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: En die komt nog steeds uit Nederland. Het wondermooie Asia. Van Mo. En straks ook nog de jarige van vandaag.

wordt 51 vandaag. Angelina Jolie. En Michelle Phillips, 82, wordt ze vandaag. Een van de oprichters, zangeres en songwriters van deze groep.

82 vandaag. Ze is vandaag ook de dag. Het laatste nog levend lid van de originele bezetting toen van de Mamas en de Papas. Dit waren ze nog met California Dreaming. Hier bij iTunes. Onderweg uit Vlaanderen. De Kreuners. En deze Miami Sound Machine. Ook nog Shakira in dit uur. Eerst deze Bad Bad Boy.

Het bekende Four to the Floor van Star Sailors. Hier samen met de Offenbach. Was meteen ook weer de voorlaatste voor vandaag. Straks na 2 uur, de connectie. Hier bij iTurn. En Riek de Ruiter. Wat mij betreft, fijne donderdag. Hier bij iTurn. Ik laat je nog met deze. Come back these dummies. Tot morgen.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to iTurn Radio.
11: Ja, ja, hey, hey, van harte welkom. Een uur vol met...
12: De Ruiten van 40 jaar voor muziek.
13: De Ruiten? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?
14: The Connection.
15: Starting now.

0: Zo'n milieu 24 hours. En we starten vandaag deze connectie met The Weeknd.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Wij draaien weer muziek voor jong en oud. Terwijl je dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ik merk dat steeds meer jonge mensen de wat oudere muziek waarderen. Uit de jaren 80 en 90. En wij hopen dat de wat oudere generatie de wat recentere muziek gaat waarderen. Zeg maar even de jongere muziek. En dan nog even over Son Monieu. Deze band komt uit Den Haag. En wist je dat ze al in 2019 begonnen met hun debuutalbum Faire de Son Monieu. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Beide albums belanden in de top 100. Maar hun doorbraak bij het grote publiek vond plaats in 2022. En dat was met de single Multicolor. Dit programma heeft je het volgende te bieden. We hebben muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma hebben we twee keer een nummer in de Double Trouble met dezelfde titel. En vandaag gaat dat over Dessaan. We hebben twee classics. Eén van Michael Jackson, zie ik zomaar voorbij komen. We hebben wat recente muziek. We hebben live muziek. En dat is de muziek die je echt beleeft. En we hopen dat je dit programma ook echt gaat beleven. Met muziek en de bijbehorende wetenswaardige feiten.
2: Welkom. De connectie.

net lid, deze band van de Connectie Collectie, waarin bands staan die al langer dan 25 jaar muziek maken. Dat doen ze zeker. Het duo, wat overgebleven is met Jim Kerr in de lead zang. Connectie Music History. Wist je dat het de titelsong was van de film The Breakfast Club en dat het wereldwijd de nummer 1 hit was in 1985? Het is een Schotse new wave band en de belangrijkste leden zijn, zoals gezegd, Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze werden in 1977 al opgericht onder de naam Johnny and the Self-Abusers. Mooie naam. Zeker. Ze werden beïnvloed door onder andere David Bowie en Magazine. Van die band heb ik nog nooit gehoord, dus die gaan we googlen. Ze vonden erkenning binnen de New Wave-stroming en de eerste singles werden helemaal geen succes. Nee, daarna schoven ze wat op in de richting van de commerciële pop- en New Wave-muziek. En dat is gelukt. Het is een enorme grote band geworden.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. De connectie collectie. Connectie.

0: Love and Exile, Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. En wij zijn er hier bij de connectie. Tussen muziekgeneraties als de kippen bij als dit soort artiesten weer opnieuw muziek uitbrengen. Laten we Michael McDonald eruit lichten. Een van onze favorieten. Ja, de zanger van de Doobie Brothers. Hij werd tot nood gedwongen omdat de andere zanger de band verlaten had. En toen kwam het succes, want wat een stem had deze man. Hij gaf in 1982 zijn laatste concert met de Doobie Brothers. Dat was toen voorlopig, want we weten inmiddels dat ze weer opnieuw muziek maken en concerten geven. Hij was net aan zijn solo carrière begonnen toen. En zo scoorde hij in 1984 een hele grote hit met Yamo Be There, duet met James Ingram. En in 1986 kwam daar een nummer 1 hit in Nederland bij met Patti LaBelle, On My Own, ook een duo. En ook Sweet Freedom werd een hit. Aan het eind van de jaren 80 was zijn populariteit sterk gedaald. Maar in 1994 werd zijn single I Keep Forgetting een hit als sample en regulate van Warren G en Nate Dogg. De grote hit. En in 2001 kwam er een nieuwe versie uit van Sweet Freedom. En dat was samen met Sapri duo.
1: Meer dan 40 jaar goed muziek. Double trouble.

0: We kijken er heel het jaar naar uit, naar de Sunny Days. En als we er zijn, dan kunnen we ervan genieten. We draaiden Brockhoff en daarvoor Armin van Buuren en Josh Akambi. En de Sunny Days, die wereldwijde enorme grote hit uit 2017. Ook dit nummer klinkt anders dan eerdere nummers van Armin, waar hij die I Need You de balladkant op ging. Heeft Sunny Days meer een dance-popgeluid en ligt het ook meer tegen de deep house aan. Hij zei er zelf over dat hij zich afvroeg wat een schilder nou zou fluiten op de steiger. Nou, dat floot hij toen en daar werd hij heel erg vrolijk van die melodie. Toen nam hij de instrumental op van Sunny Days. En later is daar de zang aan toegevoegd van Josh Akambi. En Nederland maakte het een hele grote zomerhit en ook in België. En was dat zo? En rond de kerst in 2017 werd er een afgeleide van gemaakt. En die heette Christmas Days, logisch. Een kersthit heb je voor altijd. En misschien een zomerhit ook wel. Nogmaals van harte welkom. Je bent beland in de connectie tussen muziekgeneraties. Met zo direct nog Nederlandstalige popmuziek. Vrij recent. We hebben nog Michael Jackson. We gaan oud en nieuw met je vieren. En dat doen we door middel van muziek uiteraard. En live muziek. De muziek die je echt beleeft. En beleeft dit hele radioprogramma samen met ons.
1: De meest fascinerende. Negende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In een volgend leven ga ik leren mixen als DJ. Dat lijkt me fantastisch om te doen, maar ik kan het niet. Ik heb er helemaal geen gevoel voor en toch probeer ik het af en toe. Ach, waarom? Daar kan je wel tegen, toch? We draaiden Michael Jackson en Wannabe Started Something.

0: Elke week vieren wij dat grote feest, oud en nieuw met je. En dat deden we deze keer met de song van Marvin Gaye, die door Tima Likes Music opnieuw geremixed is. I Want You. En daarna hoorde je de originele versie. En het mooie is dat er wat onbekendere nummers van deze grote artiesten uit het verleden weer opnieuw onder de aandacht komen en zo bekend worden bij een nieuw en jong publiek. En dat is een beetje de connectie die dit programma maakt tussen muziekgeneraties.
1: Hoi Rick, hier is Jacqueline. Afgelopen week dronk ik ergens een kopje koffie in het zonnetje met een mooi muziekje op de achtergrond. Dus ja, toen moest ik die muziek natuurlijk wel achterhalen. En ik heb het gevonden. Het is White Gloves van Kruangbin. Ik spreek het vast niet goed uit, maar het is heel erg relaxte muziek. Bij een kopje koffie in de zon. Ontspannen.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen.

0: tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: En vooral nog eens welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden.

0: We starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. NXS en Charlie Poet.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over NXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heette ze heel anders. De Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in NXS. Dat betekent in overvloed. Wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrockfans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon NXS, dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum, Underneath the Colors, werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
2: Welkom, de connectie.

0: soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig, want dat is namelijk uit 1900. Connectie Music History. Ja, wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou Ain't No Stopping Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum, dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen, ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie.
2: De Connectie.

0: ontzettend leuk na zoveel jaar en opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer, dat kan je goed horen. Samen met Bel en oude artiesten, die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties, net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht, staat zij in de connectie. Collectie zojuist je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen, die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen in die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen. De
1: connectie. Garik, hier Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar, De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel De Bom gelukkig nooit gevallen is. Ja.

0: Ronnie Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer luistert. Wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic. Muziek die je kan verstaan. Live muziek. En oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij. Dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money. Daar hebben we het dan over. Can't Hold Back. Ik moest even kijken. Inderdaad. Werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Inkel. Die in hun programma Curry en Van Inkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia pop. Muziek. Dit is de generatie.

heerlijk. De Floor Fillers Dance Classics uit het verleden de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren. Dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon. En tot het eind van mij heerlijk dansbare muziek in de connectie van toen. En

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ duo. In 2004 maakten ze dit nummer, eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advised. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen. Maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Werd een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road. In de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie. Het oud en nieuw radioprogramma.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde...

0: dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het Kamerdebat over de sociale zekerheid heeft premier Rob Jetten gezegd dat het kabinet pas wil praten over het aanpassen van de financiële afspraken uit het coalitieakkoord als er een inhoudelijk akkoord met de oppositie en de sociale partners bereikt is. Ook Jetten zegt dat er wat hem betreft geen taboes zijn. De afspraken tussen de coalitiepartijen blijven voorlopig de basis. Mochten er afspraken gemaakt worden met de sociale partners en Kamerleden, dan wordt bekeken wat dat dan voor de begroting betekent. In die volgorde aldus Jetten. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een plan uitgewerkt voor een missie om mijnen uit de straat van Hormuz op te ruimen, zodra de Verenigde Staten en Iran het daarover eens zijn. Mocht de zeestraat opengaan, dan kan de internationale coalitie binnen een paar dagen aan de slag. Volgens bronnen zijn er 15 landen bij de missie betrokken. De plannen zouden nog niet helemaal dichtgetimmerd zijn, omdat er nog naar bepaald materieel gezocht wordt die de schepen kan ondersteunen. In het zuidwesten van Frankrijk hebben hulpdiensten die op zoek waren naar het 11-jarige vermiste meisje Liana een lichaam gevonden. Onduidelijk is of het om het vermiste meisje gaat. Ze werd een week geleden vermist en voor het laatst gezien bij haar school in Florence. Deze week werd een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van ontvoering van het meisje. Justitie zegt dat de verdachte al eerder is aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige. In Glanerbrug bij Enschede heeft een mogelijke tornado rond 1:15 vanmiddag behoorlijk wat schade aangericht. Er zijn bij de veiligheidsregio meldingen van onder andere losgeraakte dakpannen en omgewaaide bomen binnengekomen. Tot dusver zijn er nog geen gewonden gemeld.

0: Weer Online zegt dat windhozen in Nederland bijzonder, maar niet uniek zijn. Ieder jaar komt er wel één voor en vaak ook meerdere. Vorige maand was het ook raak. Een kleine tornado veroorzaakte toen schade in het Brabantse Eersel. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kusten op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio op jouw donderdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Israël zijn tientallen ultra-orthodoxe joden opgepakt na een protest bij de woning van een hoge rechter. De actievoerders protesteren tegen de arrestatie van leden van hun gemeenschap die de dienstplicht weigeren. Volgens de politie werd de woning van de vicevoorzitter van het Hoge Rechtshof vernield. Op beelden zijn onder meer ingeslagen ruiten en beschadigde auto's te zien. Ultra-orthodoxe joden in Israël hoefden lange tijd niet in dienst, maar het Hoge Rechtshof eist sinds 2024 dat ze ook worden opgeroepen. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. En de Russische staatszender Zvezda zegt dat Rusland morgen een akkoord met de VS gaat ondertekenen voor de aanleg van een tunnel onder de Beringstraat die Rusland en de Amerikaanse staat Alaska met elkaar moet verbinden. Een officiële bevestiging van Amerikaanse kant is er nog niet. De Russische investeringsgezant Dmitriev bracht het bericht. Hij opperde het plan vorig jaar al en noemde toen ook een mogelijke rol voor Tesla-baas Musk. De Beringstraat is op het smalste punt zo'n 85 kilometer breed. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Bart van der Heuvel. Bart's Guitar Platform.
4: Get ready.
2: iTunes Radio.
5: Vast maar dat ze de stofzuiger klaarzetten. Want bij dit programma gaan we grondig het stof uit je speakers blazen.
6: Ik zeg een hele goede avond en van harte welkom bij Bart's Guitar Platform op deze donderdag van 4 juni 2026. Bij jouw wekelijkse gitaarprogramma. De naam is Bart van der Heuvel, dit is aflevering 448. En Bart's Guitar Platform.

door mij, maar de muziek wordt samengesteld door Luc Jansen. Aankomend uurtje, we gaan weer heerlijk op zoek naar de lekkerste gitaarmuziek. En die komt uit de stromingen rock'n'roll, punk, Motown sound, psychedelic sound, reggae, country, disco, soul en blues. En de live muziek is deze week van Robin Tower. Je weet het, te sluiten af met een heerlijk surfnummer. Maar de opening van Bart's Guitar Platform wordt altijd verzorgd door de gitaarmeester James Marshall Hendricks. We zijn bezig met outtakes van het album Access Bold as Love. Verschillende studio tapes, takes die de eindmix niet mochten halen, maar ook demo's. Deze week draai ik het nummer Bold as Love, take nummer 19. Het is een instrumentale versie. Welkom bij het programma Bart's Guitar Platform.

Noel Redding op de bas. Mitch Mitchell op de drums. En meneer Hendricks met een beetje distortion op zijn gitaar. Laat even horen wat hij er allemaal op kan doen. Precies. We blijven lekker in de jaren 60. Stappen als eerste de rock'n'roll binnen deze week, de Small Faces. Je hoort het nummer Afterglow of Your Love. Geschreven door Ronnie Lane en Steve Marriott. Opgenomen in die, ja daar is die weer, die mooie Olympic Sound Studio in Londen, Engeland. En kwam 7 maart 1969 uit op single.

0: geschreven door Tim Armstrong en Lars Fredriksen. En kwam 22 juli 2003 uit op single. Van de punk, je weet het, gaan we de Motown Sound binnen. En voor deze week heb ik de muziek van Bonnie Paul. Je hoort zo het nummer I'm Hooked. Kwam uit op Gordy Records. De Gordy 7017, om helemaal precies te zijn. Barry Gordy Jr. schreef het nummer. En Paul, Clarence Paul, hij produceerde het. Maar Barry zei er geen zin in.
1: Detroit, Michigan. The home of Motown. This is the town.

De muziekstroming, de psychedelic sound, hoorde je de Liquid Invasion met het nummer Mr. Flood's Party. Kwam uit in 1969 on the album with the same name. En kwam uit op A-track en vinyl en is gemaakt door het bedrijf Ampex. En zij maakten niet alleen tapes, maar ook reel-to-reel machines waarop je het kon afspelen. Of natuurlijk professioneel in de studio mee kon opnemen. Ik weet het, ik dwaal af. Tijd voor de muziekstroming reggae. Deze week hoor je de muziek van de Tenors. Ride Your Donkey. Gaat je gang maar, het strand is hier een eentje verderop. Kwam uit op Island Records en dat is eigendom van de heer Chris Blackwell. Die zijn Engelse centjes lekker naar de Bahama's heeft meegenomen. En daar ja, heel erg rijk geworden is. Met niet alleen zijn eigen label, maar ook zijn eigen opname.

0: Uit de muziekstroming disco hoorde je Donna Hightower met het nummer I Remember April. Donna Hightower, geboren 28 december 1926, overleden op 86-jarige leeftijd 19 augustus 2013. Maakte haar muziek in de stromingen R&B, soul, jazz en natuurlijk, ja, precies, disco. Zo dadelijk nog drie muziekstromingen voor u te gaan en dan de afsluiter. Een lekker surfnummer. Maar nu 29 minuten voor de klok van 8. Ik zeg...
1: As you noticed, we're at the bottom of the hour. It's time for some life tracks, Bart.
0: Precies. Ja, we hebben weer twee heerlijke live nummers voor je klaarstaan. Bij Bart's Guitar Platform. Deze week Robin Trower. Bestaat overigens uit James DeWar, Rusty Allen en Bill Lorden. Het album, het live album, heeft de titel King Biscuit Flower Hour Presents Robin Trower in Concert. En het kwam uit in 1996. Opname hiervoor vond de plaats in New Haven Coliseum, in de plaats New Haven, in de Amerikaanse staat Connecticut. En de opname, datum daarvan is 10 oktober 1977. Ga lekker naar de muziek. Je hoort eerst Bridge of Sighs, oftewel zuchten. En daarna Day of the Eagle. Hier is Robin Trower en zijn band. Live.

Inmiddels 7:15. Je luistert naar Bart's Guitar Platform op deze donderdagavond van 4 juni 2026. Tijd voor de muziekstroming country. We gaan het wat rustiger doen. Je hoort de muziek van Bob Wills en de Texas Playboys. Je hoort zo het nummer Take Me Back to Tulsa. Bob schreef het samen met Tommy Duncan en ze namen het op 26 februari 1941 in de WBAP studio in de Blackstone Hotel in Fort Worth in Texas.

There'll be socks, blah.

0: Ik denk dat ik het toch eens ga proberen. Stap gewoon een trein in en als dan de conducteur komt, dan zeg ik, you just thank the Lord. En ik blijf zitten. Kans dat ik dan 's avonds geen radio kan maken, omdat ik dan een of ander politiebureau vastzit. Hey, ook wel spannend. Ook sinds mijn jeugd niet meer gebeurt trouwens, rond de feestdagen. Kerst, oudejaar, heerlijk. Wie gaat er mee? Kerstbomen rauzen. Nee, we gaan eerst dit programma even afmaken. Uit de Soulhoek hoorde je Curtis Mayfield en zijn impressions met het nummer People Get Ready. Het is soul, maar als je naar de inhoud van de tekst luistert, is het eigenlijk gewoon een heerlijke gospel. Curtis Mayfield schreef hem. En het werd in 1964 opgenomen in de Universal Recording Studios en die staan in Chicago, Illinois. Is het alweer tijd voor dit?
1: Say Bart, I think it's time for a blues record. Well, come on, what are you waiting for? Just press play.
0: Jawel, staat een bluesnummer voor je klaar. Vanavond het nummer Poor Boy Blues. Is van Bo Weevil Jackson. Wanneer die geboren is en overleden is, ik heb het helaas niet mogen achterhalen. Hij nam trouwens maar 2 maal nummers op. Begin september 1926 in Chicago, Illinois, in de Paramount Studios. En daarna 30 september 1926 in New York City voor het label Vocaleon. En deed dat onder de naam Sam Butler. Maar dit nummer bracht hij uit onder de naam Bo Weevil Jackson.

0: Inderdaad, je hebt gelijk. Het zou handiger zijn geweest als die man die Ampex heeft opgericht met de mooie reels en de mooie reel-to-reel machines wat eerder was geboren en ze ook eerder had gemaakt. Dan hadden we deze opname uit 1926 in een veel mooiere kwaliteit gehoord. Buurvrouw!
1: Oh, I think we've come to the end.
0: Inderdaad, het zit er weer op voor vanavond. We zijn weer aan het einde gekomen van Bart's Guitar Platform voor deze week. Luc Jans en ikzelf zeggen dankjewel voor het luisteren. Er staat nog één nummer voor je in de player. Het is een surfnummer en nee, we draaien niks meer van Clapton. Nee, zijn we compleet mee opgehouden. Deze week is het Jerry Cole en The Spaceman. En je hoort zo Midnight Surfer. Ik zeg blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Graag weer tot de volgende week voor weer een nieuwe aflevering van Bart's Guitar Platform. Tot dan. Joep, doei.
2: Be ready to go surfing.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De volledige Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt per direct op. Aanleiding is de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. De raad wist al jaren dat Pols voorzitter was geweest van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika. Volgens Milieudefensie waren directie en medewerkers daar niet van op de hoogte. Pols kwam vorige maand in opspraak na zijn overstap naar Tata Steel, die hem al na een dag ontsloeg. Milieudefensie noemt het vertrek van de Raad van Toezicht begrijpelijk. Studentenvereniging Veritas heeft een rouwperiode afgekondigd van 5 dagen na het overlijden van een van haar leden. De 21-jarige student werd zondag onwel tijdens de marathon van Utrecht. Hulpdiensten reanimeerden de man en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar werd hij een paar dagen kunstmatig in coma gehouden en overleed hij dinsdag alsnog aan de gevolgen van zijn medische problemen. De Universiteit Utrecht heeft het overlijden bevestigd. De nabestaanden willen verder geen details geven. De KNRM roept alle surfers op om hun telefoonnummer op hun materialen te zetten. De reddingsdienst moet jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken voor vermiste surfers, maar in ruim de helft van de gevallen is die server al veilig aan wal. Reddingswerkers gaan dan af op achtergelaten of verloren spullen die nog in zee drijven. Dat leidt vaak tot grote zoekacties met boten en soms ook met helikopters. Met de nieuwe campagne wil de KNRM onnodige reddingsoperaties voorkomen. Er zijn speciale watervaste stickers voor surfers. En Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om daarmee te stoppen. Volgens de Duitse binnenlandminister hebben de controles een positief effect op de immigratiecijfers. Brussel vindt de maatregelen minder nodig door het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. De controles zorgen al langer voor files en overlast in grensregio's, ook in Nederland. Gemeenten langs de grens zeggen daardoor economische schade te lijden. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio. Now. Tussen toen en nu. Tussen toen en nu.
4: Get ready.
3: iTunes Radio.

0: Even onderhouden met Laser Dan, LST en niet te vergeten Koto. De komende 2 uur lekkere dansjes. Hier zo op iTunes Radio.
1: Tussen toen en nu, jouw donderdagavond, luiden we swingend in met vette dance tracks, mini-mixen en nog veel meer. Dat allemaal van 8 tot 10 bij jou, iTunes Radio. iTunes Radio.
0: Vorige week hadden we natuurlijk over een wereldberoemde duo eigenlijk, Lime. Met onder andere Denise Payne, die vorige week is overleden op 30. En we hadden het over producties die natuurlijk wel eens voorkwamen, die hun ook al geschreven hadden. Voordat natuurlijk Lime een wereldsucces werd. Zoals deze van Carol J. Hit 'em Run Lava. Zometeen heb ik voor jou een Peter Slaghuis remix. En dat is Baby Point van

te fijn om wekelijks weer iets te horen van Peter Slaghuis natuurlijk. Doe het niet onder zijn eigen naam, maar wel een remix van hem natuurlijk. Dus daar ben ik klaar voor. Hoor je hier toch op iTunes Radio en jouw weekendradio. Fijn dat je erbij bent. Zometeen horen we de speciale replay mix van niemand anders dan de hete chocolade. Yo sexy thing. Een kopje warme chocolade met. Het zou best wel op de plaats kunnen zijn vandaag hoor. Maar zo warm was het toch niet? Nee. Maar eerst wordt het tijd voor Cat Modu. Ditmaal de uitvoering van niemand anders dan de heer en meester Patrick Cowley. Dit is To Break.

Het blijft altijd fijne klanken van deze man, Errol Brown. Helaas te vroeg overleden, moet ik er maar even bij zeggen. Ik heb het over de frontman van niemand anders dan Hot Chocolate. Een van hun beroemde hits was natuurlijk You Sexy Train. Fijne klanken hier zo. En ik blijf dansbaar hier zo. Op jouw vroege weekend hier zo op iTunes Radio. Zometeen horen wij Sky. Wat het mag, roep mij alstublieft. Ook heb ik voor jou een via DMC. Een lekkere remix van het nummer popmuziek. Dit allemaal hier zo. In jouw tussen toen en nu. Het wordt tijd voor een glaasje whisky. Ik heb voor jou Scott voor jullie klaarstaan. De lekkere 12 inch van Money Runner.

En zo zijn we naar de klok van 9 uur beland. En het tweede kwartiertje zouden wij officieel eigenlijk de 4 van Peet zouden doen. Aan Peet hebben we even vrijgegeven. Zeker tot, pak een beetje half augustus. Dit is de ene laatste aflevering alweer. En daarna wordt het weer ingevuld door non-stop of opgenomen programma's. Van ondergetekende gaat lekker van een welverdiende.

Wat een fijne platen zijn er weer vanavond hier zo. Zometeen heb ik voor jou de Nightlife Unlimited. Dan gaan we lekker dansen, we gaan lekker freaken. Dit allemaal. Ook Rizno met een heerlijke uitvoering van Dance Around the World. Dan gaan we de Powerhouse mix doen. Maar deze mag er ook wel zijn. Een lekkere klassieker uit de 80's.

dan de hele wereld rond. Dat was de nummer natuurlijk van de Nederlandse zanger Whisk Now uit het jaar 87. Het was eigenlijk zijn allereerste 7-in van zijn debuutalbum Years Had Many Days. Hij bereikt hiermee de Nederlandse top 40, jawel, de top 10 in. En ook verder buiten Nederlands taalgebied bereikt het namelijk de vierde plek in Italië onderaan.

verder gaan met de muziek van de dame die ooit, oftewel de Three Times a Lady, nee, de Dirty Man. Ik heb het over de Twinities. Dit is The House. Zometeen heb ik voor jou nog folk, ook geschreven door het heerlijke duo uit Canada, de Familie Pace. Dancing the Night Away.

0: verhaal van Donna Ellen doet toch gewoon de ronde. Wat had die meid eigenlijk tussen haar tanden? Ja, daar kom je maar op één manier achter natuurlijk. Hè? Ja, door even terug te scrollen natuurlijk. Jullie horen het, Folk and Dank Tonight Away. Het wordt tijd voor die tegen. Zijn minimix van het jaar 2020.
1: Iedere week hoor je hier. Exclusief de minimix. Got it.

DJ Gert was altijd: het leven is kort, neem het serieus. DJ Gert is verleden jaar op 30 maart 2025 overleden. Als eerbetoon gaan wij dit jaar gewoon door met zijn heerlijke mini-witsen. Jullie horen uit 2020 in drieën geknipt, nummer 2. Aangezien de tijd kort is, gaan we volgende week gewoon weer inhalen. En volgende week beloof ik jullie dat het zeker ruim 10 à 12 minuten zal duren. We gaan eruit met Donna Summer. Hoe kan het ook anders? On the radio. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft een heel fijn weekend. En geniet van jouw mooie vrije radioavond.

0: Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50 en raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: You're listening to the Ricky Tunson Show here on iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten.
0: Maar goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma

0: President Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aerts noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alpdu 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou

0: In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
4: DJ Kicken, 90s Forever Mix.
5: Get ready.
3: iTurn Radio.
6: DJ Kicken's 90s Mix.
7: Hello.
8: Get real with the fever on the dance floor.

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten: berei Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel van.

0: Zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.